0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag gaat de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. En vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
3: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van doodhout. Doodhout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periodes van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
2: Door een variatie in boomsoorten kan je het brandrisico wel beperken. Bij de zware aardbeving in Japan zijn 13 mensen omgekomen, dat meldt de Japanse premier. De dol kan nog verder oplopen, want door de aardbeving stortte ook een winkelcentrum in. Tientallen mensen zaten vast onder het puin. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen dat overleefde. Bij de aardbeving raakten ook zeker 100 mensen gewond en er is ook veel schade aan wegen en gebouwen. En Remco Evenepoel heeft gisteravond ook het Natour-criterium in Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Maandag was Evenepoel ook al de beste in het Natour-criterium van Aalst. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Willy. Music Matters.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
4: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Ook vandaag blijft de noodtoestand in verschillende Franse departementen van kracht. Vanaf vandaag verwachten ze op veel plaatsen een nieuwe hittegolf met temperaturen tot 42 graden. En dat zou tot nieuwe brandhaarden kunnen leiden. De zware natuurbrand in het departement Gironde breidt voorlopig niet verder uit, al waren er gisteren wel 14 heropflakkeringen. Ook in het departement Var blijft het branden. Het vuur zou daar wel onder controle zijn. Ons land past intussen de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door die natuurbranden. Reizen naar de Gironde worden ten zeerste afgeraden. Jort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
3: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
2: En ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag stijgt de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
4: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van doodhout. Doodhout is op zich goed voor het bos, zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periode van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
2: Het is opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saudi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Volgens de VS worden de groeperingen door Iran gesteund om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. En volgens het Amerikaanse leger heeft Iran ook een verrassingsaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Bij de zware aardbeving in Japan gisteren zijn 13 mensen omgekomen, dat meldt de Japanse premier. De tol kan nog verder oplopen, want door de aardbeving stortte ook een winkelcentrum in. Tientallen mensen zaten vast onder het puin. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen dat overleefde. Bij de aardbeving raakten ook zeker 100 mensen gewond en er is ook veel schade aan wegen en gebouwen. En Remco Evenepoel heeft gisteravond ook het natuurcriterium in Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Timmerlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Maandag was Evenepoel ook al de beste in het natuurcriterium van Aalst.
5: En het weer.
2: Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan.
5: Lekker.
2: Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
5: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen, welkom bij de radio. De Zoom.

Ik denk dat dit het liedje is in de geschiedenis met de langste outro. 1 minuut 20 gaat het zo nog door. Ja. Supergrass and Sun hits the sky, 6 minuten over 7. Goedemorgen allemaal. We zijn woensdag vandaag, juli nummer 29. Oh, de maand is ook weer al bijna gedaan. Sabine stuurt goedemorgen. Goedemorgen Sabine, dankjewel. En Steve die stuurt, je hebt een mooi kleedje aan. En dat zal nog een beetje van gisteravond zijn, van bij Roos waarschijnlijk. Steve moet wel oppassen, als je het stuurt je mooi kleedje aan. In Nederland is dat een tapijt, een kleedje. Je moet daar jurkje schrijven. Zwart, oké, nieuwe muziek direct van Matt Berninger van The National natuurlijk. Met die rare titel. Fatso betekent eigenlijk dikzak, vetzak. En eigenlijk wil hij zeggen, geef mij eens een martini, vetzak. Martini met fatso.

vraatje over cocaïne en witte heroïne. De twee favoriete drugs van Anthony Kiedis. En dat is geen grap. Snow Hey-Ho van de Peppers. Goedemorgen, 16 over 7. We zijn vandaag juli nummer 29. En vandaag in 1967 was er in Amerika de hitparade op de radio. En er was een nieuwe nummer 1. En dat was Light My Fire van The Doors. Ze zouden daar 3 weken blijven staan. En dan was er een andere nieuwe nummer 1. Namelijk All You Need Is Love van The Beatles. Gewoon om even te schetsen in welke tijd we zitten. 1967. Light My Fire, een van de weinige songs die geschreven waren door de gitarist van The Doors, Robbie Krieger. En hij vond dat hij daar niet genoeg credits voor gekregen had. Er werd de film gemaakt, The Doors, door Oliver Stone in 1991. En dan zei Robbie van, ik wil echt het verhaal erin dat ik Light My Fire heb geschreven. Was wel zo'n dingetje tussen Greeder en Morrison. Want Jim Morrison vond het niet leuk dat net Light My Fire had gezorgd voor de grote commerciële doorbraak van The Doors. Net die song die hij niet had geschreven. En dat bleef altijd zo een beetje hangen als een bitch fight, een beef tussen Morrison en Creeder. Wij kunnen gewoon genieten van de song Light My Fire.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Krevel.
3: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel, leef beter.

We Like Dancing and We Look Divine is een referentie naar Divine. Het was een bekende drag queen in der tijd. David Bowie, Rebel Rebel, dit is Hooverphonics.

0: heb je plannen om vandaag naar Leuven te gaan?
1: Stop.
0: Stop. Keer terug. Maar je weet, we zijn er niet op woensdag in Leuven. Nee. Er is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dus woensdag vandaag komen Roos en Sien gewoon hier naar Vilvoorde, naar de studio's van DPG Media. Dus is het daar gesloten, oké? Okay? Maar omdat vandaag woensdag is, wordt het naar alle waarschijnlijkheid morgen donderdag. En dan zijn we er wel weer. En morgen zijn we er extra lang in de tuin van M. Leuven. Er staat een groot podium. En daar is er morgen het Beloftefestival. Op dat Beloftefestival staat Salvia vanaf 19:30. Blue Robin vanaf 20:30. En Nimbus Card vanaf 21:30. Het is gratis daar in de tuin van M. Leuven. Op het terras overdag trouwens, bij Sien komt de mens langs. Rond 20:45 zal dat zijn. En Nimbus Card, onze headliner van het Beloftefestival, komt ook even langs bij Roos rond 15:45 voor een babbeltje en al een live sessie. Dus allemaal welkom morgen op ons terras de hele dag, maar ook 's avonds vanaf 19:30 het Beloftefestival van Willy, Salvia, Blue Robin en deze Nimbus Card.
2: Dit is de zomer
3: van Willy.
2: Live music matters.

0: uit het noorden van Ierland, Ash. Een nummer uit 1996, ook al zo lang geleden. Deze Oh Yeah. Trouwens, als je de CD-single kocht, dan stonden drie liedjes van Ash. En dan het vierde was een cover. Dat was hun versie van Does Your Mother Know van ABBA. Zometeen echt, maar echt super gekke vibes.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket.

Enkel Crazy Vibes bij Sella Soo. Goedemorgen allemaal, juli nummer 29 vandaag. Het is de geboortedag van een legendarische gitarist, John Sykes. Werd vandaag geboren in 1959, overleed helaas 2 jaar geleden. Hij begon zijn carrière bij Thin Lizzy, want hij was een goede vriend van Phil Lynott. Als Thin Lizzy stopte, deed hij samen met Phil Lynott verder met Grand Slam. Een beetje later werd hij gevraagd door de mensen van Whitesnake, die had hij leren kennen op tour bij Thin Lizzy. En die vroegen, wil je niet bij ons gitaar komen spelen? En dan voel je me al aankomen, ik heb altijd aan zin om Whitesnake te spelen en Here I Go Again. Maar niet in deze versie. Dit is de versie die we allemaal, of de meeste mensen, kenden. Dit is wat de MTV-versie in 1987, zo de poppy commerciële versie. Maar dan zijn jullie boos als ik deze draai, want het gaat allemaal om de originele versie natuurlijk. Die originele versie uit 1982, die duurt ook veel langer. En die begint heel zachtjes aan met zo'n beetje een orgel. Orgel gespeeld door John Lord van Deep Purple, trouwens. Altijd een goed excuus om deze Here I Go Again, de originele versie.

muziek te draaien van Whitesnake. Omdat het vandaag de geboortedag is van de gitarist van Whitesnake, John Sykes. Hier is Here I Go Again.

zalig, hè? Frankie stuurt schitterend. Jeff ging voor zo heerlijk om die originele versie nog eens te horen. En Raf stuurt, ik nog nooit gehoord deze versie, maar top. En Maarten stuurt, nu ben ik toch wel van mijn sokjes geblazen. Whitesnake in de originele versie. En Peter stuurt, respect. Allee, dank u wel. En trouwens, hij heeft een vriend die vorig jaar zijn liefde huwelijk heeft gevraagd op deze Here I Go Again. Allee, mooi moment zal dat geweest zijn.

Goed, hè? Wat een stem toch. Siska en Utopia. Dit sluit er eigenlijk al goed bij aan, niet? Het nieuws komt eraan zometeen om 8 uur. En daarna nog een pet weggeven en ook de Big Kahuna. Dit is nog Gossip met Listen Up.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. In het zuidwesten van Frankrijk blijft het brandgevaar hoog. Er waren gisteren een tiental heropflakkeringen bij de brand in het departement Gironde. Het vuur is wel onder controle en verspreidt zich niet verder. Maar in Frankrijk start vandaag wel een nieuwe hittegolf, de vierde van het jaar al. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeire vanuit Bordeaux.
3: We krijgen hele hoge temperaturen de volgende dagen, 5, 6, 7, 38 graden. We weten intussen dat dat een onmiddellijke impact heeft op die branden die dan gemakkelijker heropflakkeren. Dus daar is wel een grote bezorgdheid over. Donderdag wordt echt een bloedhete dag. De warmste en de droogste van de hele week. Dus daar is wel een grote ongerustheid en een grote waakzaamheid over.
2: Ook in het departement Landes wordt het erg warm. Daar is het vuur onder controle. Maar de brandweer sluit heropflakkeringen niet uit. Ons land past intussen de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door die natuurbranden. Reizen naar de Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Je hoort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
4: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
2: Op een speelplein in Kanthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd verschillende bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen hadden nadien hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door hetzelfde spelletje. Het is opnieuw onrust in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saudi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. En volgens het Amerikaanse leger heeft Iran ook een verrassingsaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Oekraïne mag binnenkort Patriot-raketten produceren. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daarvoor licenties heeft gekregen van Amerikaans president Trump na hun ontmoeting in het Witte Huis gisteren. Op dit moment is Oekraïne nog afhankelijk van Amerikaanse leveringen, maar het Amerikaanse leger heeft die Patriot-raketten zelf nodig in hun oorlog tegen Iran. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag wordt het iets minder warm, rond 27 graden.
5: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom.

We zitten met een serieuze roeper zo vroeg in de ochtend. Foo Fighters en Best of You. Dave Grohl, die zat trouwens in 2007 naar tv te kijken naar de Super Bowl Halftime Show. Was daar een optreden van Prince? En wat speelde Prince daar? Een cover van deze Best of You. En Dave zat daar thuis en zo van, wow, what the fuck. Cool, Prince die ons liedje zingt. Echt tof. I wasn't even halfway the hallway.

Volgende week op de Lotusse Feest, Sweet, en wordt het weer een sport om allemaal samen She Can te roepen aan het begin van deze So Young. Zullen ze wel spelen, zeker? Daar nog niet gekeken naar de setlist, maar hoe dichterbij het komt, hoe meer zin ik eigenlijk heb om daar toch naartoe te gaan, naar die Sweet op de Lotusse Feest. Ik kan gewoon op de fiets, super dichtbij, dus waarom niet? 14 minuten over 8, goedemorgen. Rond dit uur de hele zomer doe ik zo'n liedje waarvan je denkt, oh, holy crap, hoe recalcitrant is die om dit te durven draaien. Dit is een epifanie, een aha-momentje, dit is The Big Kahuna. En vandaag voor iets gekozen dat je normaal gezien allemaal wel zal kennen natuurlijk. Maar ik heb zoiets van, het wordt echt wel bijna nooit gedraaid op de radio. Het is super lang geleden. Ik heb het over Devo en Whip It uit 1980. Altijd de vraag van, is het nu punk of is het nu new wave? Is niet zo super veel te vertellen over dat liedje. Enkel dat Procter & Gamble, de mensen of de firma achter Swiffer, in de tijd wel zoiets hadden van, we zouden graag van Whip It, You Must Swift It maken voor een reclamespot. En ze gingen dan iets horen bij Devo, maar het ging gewoon honderdduizenden dollars kosten. En hadden zoiets van, wat gaan we niet doen? We maken er gewoon van, You Must Swiffer. Want het gaat veel te duur zijn om Whip It in Swift It te veranderen. Swat. Allee, de Big Kahuna van deze ochtend. Devo en Whip It. Laat maar komen, als je zelf een suggestie hebt voor die Big Kahuna. Mag altijd hoor.

Martin stuurt nice. Jacko stuurt zalig, Divo. Joost stuurt wow, mijn kindertijd terug naar boven gehaald. En dan zijn er een aantal mensen die sturen van ja, maar dit is toch gewoon een rendezvous. Maar ik zeg, echt? Ja, oké, misschien maar een beetje. Oké, ja, misschien een klein beetje wel. 18 minuten over 8. Divo en Whippet, dit is Belgisch Werk.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Nog steeds à volonté.
4: This is a mussele van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

van Block Party hebben net een nieuwe single uitgebracht en er komt een nieuwe plaat in september. Dan zal ik het woordje nieuw nog één keer gebruiken. Ah ja, dus nog iets eigenlijk. Dit is nieuw van Nova Star. Today, Yesterday.

Bijna 8:58 op deze woensdag. Hè? Ja, woensdag zijn we. Juli nummer 29. Oh ja, er is iemand jarig. Het is feest bij de Springsteens. Misschien bij de Bruce Springsteens zeggen, maar het is ook een leven op zich natuurlijk. Patti Sklialfa, de vrouw van Bruce, is jarig. Ze wordt 73 jaar vandaag. Sinds 1984 zat ze bij de E Street Band. Ze ging mee op tour en ze werd gevraagd 3 dagen voor ze gingen vertrekken voor de Born in the USA tour. Dus, maar het is allemaal goed gekomen, want ze zijn verliefd geworden, Bruce en Patti. Bruce heeft dan zijn vrouwtje opzij geduwd, al is waarmee getrouwd was. En dan is helemaal voor Patti gegaan. Patti Sklialfa is vandaag 73 trouwens. Patti had ook nog een korte relatie met, hou je vast, Tom Cruise. Jawel, ze is even met Tom Cruise geweest. En Patti zong mee op de Dirty Work plaat van de Rolling Stones. En, niet schrikken, maar ja, oké, ze was toen nog niet samen met Bruce, dus ze moest ook centjes verdienen natuurlijk. Patti heeft ook meegezongen op dit liedje. In de achtergrond. Goed, al goed luisteren, hoor je Patti Sklialfa. Ja. Vond ik wel leuk. Leuk om even te laten horen. Patti Sklialfa dus. De vrouw van Bruce Springsteen en lid van de E Street Band. Vandaag 73 jaar. Waarop ze heel goed te horen is, is op Human Touch. Dit is Patti en Bruce. Really?

altijd wel goed gevonden, die plaat van 1992, die plaat Human Touch van Bruce Springsteen. In deze song daar hoor je echt wel goed de twee stemmen goed blenden van het koppel Bruce en Patty. Dus Patty vandaag 73 jaar en helaas, zoals Luc stuurt, heel spijtig dat deze grote dame ernstig ziek is, maakt haar verjaardag nog specialer. Inderdaad, een kleine 2 jaar geleden was bekend dat ze leidt aan kanker en daardoor maar af en toe iets meespeelt met de E Street Band. Linkin Park nu, je hoort het al natuurlijk. 9:05.

0: Rattlers, Now That You're Gone. We doen zo meteen de pistquiz. Allee, het is te zeggen, Jan met pet doen we. Gaan pet weggeven na de Dandy Warhols.
1: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van Emleuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
6: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
7: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

krijg een beetje Muse vibes hier op Tennis. Hey. Andy Warhols en Get Off. Het is het 9:15. Allee, ik ga een pet weggeven. Pet van Willy, want van de Belzeelse trappers zou een beetje raar zijn natuurlijk. Wat stuur je? Jan met de pet of gewoon pisquiz? Mag ook allemaal. Whatever, je stuurt iets in de app van Willy. Iets met 4 woorden, 5 woorden, 6 woorden, 1 woord. Moet er niet toe. We zijn vandaag de 29e, dus ik ga voor de 29e. Logisch, hè? En makkelijk ook wel. Laat maar komen die pisquiz en maak je kans op de pet van Willy. Ik ga beginnen tellen. En de winnaar komt eraan. Naar deze van Portland. Exactly what I need.

Portland, exactly what I need. Ja, wat ik doe, weer scrollen over dat scherm. Ik heb wel ontdekt dat het een touchscreen is, dus het maakt iets makkelijker. Koen stuurt de pispet. Shea stuurt broekhoest. Ik vind dat een goeie, broekhoest. Vind ik een goeie. Peter stuurt Gary Newman zondag met Willy Pet. Ik weet het nog niet, Peter. Ik moet 's morgens werken, maar Gary Newman zou ik inderdaad misschien nog wel willen zien. Walter gaat voor Ik ben nummer 29. Nee, Walter, die was niet nummer 29. Lien stuurt pisquiz. En dan heb ik een winnaar, nummer 29. Oh, die stuurt Tom Petty. Dat vind ik een goeie. Vind ik wel grappig. Tom Petty, 29e, was Serena. Is dat een naam? Van de Vorle. Van de Vorle, Serena. Allee. Proficiat met je naam en proficiat met de pet. Jij was de winnaar vandaag, Serena.

All I Wanna Do is nog meer goede muziek spelen. Straks na 9 uur. Sheryl Crow was dit. Voor het nieuws heb ik nog deze song. Geproduceerd door Jean-Marie Aerts in 1982. De Keuners. Ik dacht altijd dat ze eigenlijk zouden moeten zingen. Toes, toes, vreten. Maar ze kreten geworden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, sleept de NMBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral Joden, werden met treinen van de NMBS gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz in Polen. En de nazi's betaalden de NMBS daar ook goed voor, omgerekend zo'n 50 miljoen euro. De families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden wordt er gepleit. Op een speelplein in Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd verschillende bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen hadden nadien hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door datzelfde spelletje. In het zuidwesten van Frankrijk blijft het brandgevaar hoog. Er waren gisteren een tiental heropflakkeringen bij de brand in het departement Gironde. Het vuur is er wel onder controle en verspreidt zich niet verder. Maar in Frankrijk start vandaag wel een nieuwe hittegolf, de vierde van het jaar al. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijden vanuit Bordeaux.
3: We krijgen hele hoge temperaturen de volgende dagen, 5, 6, 7, 38 graden. We weten intussen dat dat een onmiddellijke impact heeft op die branden die dan gemakkelijker heropflakkeren. Dus daar is wel een grote bezorgdheid over. Donderdag wordt echt een bloedhete dag, de warmste en de droogste van de hele week. Dus daar is wel een grote ongerustheid en een grote waakzaamheid over.
2: Ook in het departement Landen wordt het erg warm. Daar is het vuur onder controle. Maar de brandweer sluit heropflakkeringen niet uit. Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen op Irak zijn zeker 10 doden gevallen. Het gaat om leden van pro-Iraanse paramilitaire groepen. Dat melden twee bronnen binnen zo'n groepering. De luchtaanvallen waren gericht op wapensites en logistieke doelen. De VS zegt dat die groeperingen door Iran gesteund worden om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur. Oekraïne mag binnenkort Patriot-raketten produceren. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daarvoor licenties heeft gekregen van Amerikaans president Trump na hun ontmoeting in het Witte Huis gisteren. Op dit moment is Oekraïne nog afhankelijk van Amerikaanse leveringen, maar het Amerikaanse leger heeft die Patriot-raketten zelf nodig in de oorlog tegen Iran. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy.

gitarist Ricky Gardner maakte de muziek. En Iggy Pop schreef de tekst van deze Passenger. En uiteraard, ja, dat weet je al. Piano en backing vocals door David Bowie. Zometeen vieren we de verjaardag van een drummer. Hij wordt 59 jaar, een drummer. Zometeen, weet je wie? Na het zesde metaal.

In New York is er iemand jarig. Het is Chris Gorman. Hij wordt 59 jaar. Tegenwoordig verdient hij het Borinnertje Choco op zijn boterham door het maken van kinderboeken. Maar vroeger was hij samen met Tanya Donnelly, onder andere lid van de band Belly. En er was hij drummer. Dit is Japan.

spelen het altijd als laatste liedje bij concerten. Allee, ik geloof dat gewoon, maar ik lees op internet, want ik heb het zelf nog niet kunnen meemaken, een concert van Arcade Fire, Rebellion Lies. Nu Thomas Smith van de Editors en Andy Burrows van Razorlight als Smith and Burrows. Goed gevonden, hè? Old TV shows. I can

0: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

The Clash, The Magnificent Seven. Bye bye, inderdaad. Met de legendarische baslijn die niet gemaakt is door de vaste bassist Paul Simonon, want die was bezig met opnames voor een film. Maar de bassist Norman Wed Roy van Ian Dury en de Blockheads werd even geroepen in de studio. En die kwam dan met de legendarische baslijn voor The Magnificent Seven. Maar dan mee, zeg. 2 minuten voor 9:30. Het is Jeffke Buckley en Grace.

0: Algorithmic Claims van Ramkot.
1: De zomer van Willy.
0: 13 augustus zet je als filmliefhebber, maar al zeker en als muziekliefhebber in je agenda. Dan is het Movie Night in M. Leuven. Willy Movie Night. We screenen dan de documentaire Hip Hop Minute uit 2024. Dat is de follow-up van de iconische documentaire Big Fun in the Big Town uit 1986. Toen Willy DJ Marcel van Tilt 40 jaar geleden dus de interviewer was die de ontluikende hip-hop scene in New York ging ontdekken. En Marcel zal er nu ook bij zijn met die follow-up van die documentaire. Dus Hip Hop Minute 2024 gaan we screenen op donderdag 13 augustus. Hoe ziet die avond eruit? Wel, tussen 6 en 8 is er een DJ-set door Marcel van Tilt en door Pascal Garnier op het Willy-terras. Pascal Garnier is de regisseur trouwens van de film. Tussen 8 en half 9 is er zo een Q&A en een beetje een inleiding door Marcel en Pascal. En vanaf 8:30 starten we dan de film A Hip Hop Minute. Dat is gratis, maar je moet je wel inschrijven. Dat kan via willy.radio of via de Willy-app. De screening dus van de Hip Hop

Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, graag.

Elf van Nas Bartley, Cee Lo Green trouwens, te zien in The Voice in Amerika. Nas Bartley, geen artiest, dat is een groep. Hè. Het zijn twee personen, Cee Lo Green en Danger Mouse. Crazy. 12 minuten voor 10. Vandaag is het in Leuven gesloten. Dus als je onderweg zit naar Leuven, stop. Draai terug om, want we zijn daar niet. Op woensdag is daar altijd gesloten. Maar morgen zijn we er weer uiteraard.

0: Dan is er het Beloftefestival s'avonds. Ze zijn extra lang open. Salvia speelt om 19:30. Blue Robin om 20:30. En Nimbus start om 21:30. Dus morgenavond Beloftefestival in de tuin van Emleuven. Gratis natuurlijk. Dan morgen... zal de mens langskomen bij Sien. Morgen rond 12:15, sorry. Komt de mens langs, kan je daar aan het werk zien. Babbeltje doen met Sien. En ook Roos is uiteraard vanaf 3:00. Dus allemaal welkom op het terras morgen.
1: Dit is de zomer van Willy.

hier nog een beetje proper maken, want zowel Sien als Roos, twee vrouwtjes, komen vandaag in de studio, dus even nog afstoffen. Dat is wat, oké. Je kan nu al kiezen in de app van Willy wat we spelen, zometeen na 10 uur. Ik ben er graag morgen om 7. Tot

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Ons land stuurt hulp naar Bordeaux om de zware bosbranden daar te bestrijden. Dat meldt defensieminister Theo Franke op X. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorrading, trucks en er zullen ook een aantal brandweerlieden meereizen. Om 12 uur vanmiddag vertrekken ze vanop de militaire luchthaven van Melsbroek. De brand in het departement Gironde is intussen onder controle en breidt zich niet uit. Maar door de extreme hitte die vandaag verwacht wordt, kunnen er opnieuw opflakkeringen ontstaan. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, sleept de NMBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral Joden, werden met treinen van de NMBS gedeporteerd naar vernietigingskampen, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daar ook goed voor, omgerekend zo'n 50 miljoen euro. De families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden wordt er gepleit. In ons land staan 52 overheidsgebouwen al meer dan een jaar leeg, dat schrijft HLN. Het gaat onder meer om gerechtsgebouwen en kantoren. En dat kost handenvol geld, je hoort HLN-journaliste Fleur Mees.
3: Enerzijds heb je natuurlijk de gebouwen die de Belgische staat bezit. Daar moeten we gelukkig geen huur voor betalen, maar we moeten daar wel bijvoorbeeld kosten voor elektriciteit voor betalen. En in 2025 liep die factuur op voor bijna 800.000 euro. En ook de krotbelasting, daar moest de staat vorig jaar 1,25 miljoen euro voor oprusten. Maar dat is eigenlijk ook het topje van de ijsberg, want je hebt natuurlijk ook de gebouwen die de staat huurt.
2: Hoeveel ons dat kost is niet duidelijk, maar het loopt wellicht tot in de miljoenen. Bevoegd minister Mat wil minder gebouwen huren en ook panden verkopen. Het is zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy.
1: Music matters.

0: Ja.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Van 10 tot 11, kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en The Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
5: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
6: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Van 10 tot 11.
7: Kies je de muziek zelf.
0: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen. Ons land stuurt hulp naar Bordeaux om de zware bosbranden daar te bestrijden. Dat meldt defensieminister Theo Franke op X. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks. Er zullen ook een aantal brandweerlieden meereizen. Over een uurtje vertrekken ze vanop de militaire luchthaven van Melsbroek. De brand in het departement Gironde is onder controle en breidt zich niet verder uit. Maar door de extreme hitte die vandaag verwacht wordt, kunnen er opnieuw opflakkeringen ontstaan. Ook op het Griekse eiland Paros woedt een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd en volgens lokale media vragen de hulpdiensten aan inwoners en toeristen om naar de stranden te vluchten. De brand brak gisteren uit, maar het blussen verloopt moeizaam door de felle wind en die kan het vuur vandaag verder aanwakkeren. Heel wat woonzorgcentra willen hun dagprijs verhogen om te investeren in verkoeling zoals airco. Dat zegt Vlozo, de koepel van private woonzorgcentra. De meeste woonzorgcentra in Vlaanderen zijn verouderd en door de klimaatverandering is het allemaal moeilijker om die koel te houden in de zomer. Je hoort Candice de Wind van Vlozo.
3: Dat vraagt uiteraard een investering. En dan moeten wij eerlijk zijn, onze voorzieningen bezitten niet voldoende middelen om daar momenteel in te investeren. Dus dan denken we dat we naar een systeem moeten gaan waar we eigenlijk echt wel heel duidelijk maken aan de bewoners van kijk, wat is een woon- en een leefkost? En daar kan een airco onder vallen. En wat is een zorgkost? Om op die manier een zeer transparante dagprijs te bekomen.
2: Een gemiddelde dagprijs ligt in Vlaanderen vandaag rond de 74 euro. Woonzorgcentra mogen hun prijzen niet zomaar optrekken. Bevoegd minister Gené moet daar eerst toestemming voor geven. Het is zonnig vandaag en heel warm. Lokaal halen we 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en 32 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
1: Live music matters. Dus

Goedemorgen met Blink-182 en all the small things. Vandaag een dagje vanuit onze studio in Vilvoorde, niet in Emleuven. Daar is het dicht vandaag, maar ik moet zeggen, met die 34 of zelfs 35 graden in het vooruitzicht, ben ik er niet helemaal rauwig om dat ik hier mag staan vandaag. Maar vanaf morgen zijn we helemaal terug live daar. Vandaag hier een rustig dagje om je woensdag te kleuren. Zeer blij dat je erbij bent. Al moet ik wel beginnen met iets treuriger muzikaal nieuws, want net bekend is dat de Franse DJ Kavinsky slechts 50 is geworden. Hij is gisteravond levenloos aangetroffen in zijn woning in Parijs. Dat meldde de Franse media. Vincent Bellorgin, zo heette hij echt, Franse DJ Kavinsky. Dus 50 geworden, donderdag morgen dus zou hij zijn 51ste verjaardag vieren. Maar dat zal er helaas niet meer van komen. Zijn hit Night Call werd vorig jaar nog gecoverd door Phoenix en Angel. Maar we gaan hier nog eens voor het origineel nummer Night Call van Kavinsky. 50 jaar geworden.

zal de grootste hit blijven van Kavinsky, want hij werd gisteravond levenloos aangetroffen in Parijs in zijn woning. Kavinsky, 50 jaar geworden. Dit was Night Call. Ik weet niet of je het herkent, maar als mensen mij op maandag vragen hoe was je weekend, kan ik meestal wel zeggen goed. En als mensen dan vragen wat heb je gedaan, dan moet ik in mijn agenda gaan kijken, omdat ik het mij gewoon niet herinner. Dat is ouder worden, denk ik. Enfin, zo wild als Herman Brood zal mijn zaterdagavond wellicht nooit zijn. Dit is

0: dressed like boys. Healing.
1: Ever see you as you do.
0: Dressed like boys. Ook wel de band met het drukste jaar tot nu toe, denk ik.
1: Ever see you.
0: Ook The Last Dinner Party bracht onlangs een deluxe versie van hun album From the Pyre uit. Ik zei het gisteren ook nog over Suede. Ik blijf dat iets vreemds vinden om exact diezelfde plaat nog eens uit te brengen met dan twee extra nummers. Ja, je creëert natuurlijk opnieuw extra buzz rond je muziek en dat is altijd goed. Dat heeft dus The Last Dinner Party ook gedaan met Knocking at the Sky als een van de twee nieuwe nummers op dat album From the Pyre. Dit is The Last Dinner Party.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi. Altijd slim.
7: Nog steeds al volonté.
8: This is a mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
9: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
10: De zomer. Van Pien.

The End of the World. Maar tijd voor nieuwe Belgische muziek nu. Of ja, het is te zeggen een nieuw nummer van een band die al een hele tijd bezig is. Few Bits, band van Caroline van Ransbeek, heeft al heel wat singles uitgebracht hoor. Maar nu uit het niets een nieuwe, waarmee ze, zou ik durven zeggen, een iets nieuwere, hardere sound opzoeken. Dus heel tof en welkom in de playlist Bubble Trouble van Few.

is on the run. Hij mocht onze zomer van Willy openen. Dat lijkt. Lijkt echt al even geleden. Maar als we terugkijken naar gisteren, dan hadden we twee fantastische bands of artiesten op ons terras van M. Leuven. Ik mocht in de voormiddag Tje verwelkomen. Ik vond dat zo heerlijk. Je moet hun muziek echt eens opzoeken. En Roos van Akker, die mocht Ize verwelkomen. Van 10.000 man publiek op Werchter naar dat terras in Leuven. Maar ze settelt zich perfect in elke situatie. Ize, haar muziek kan ze ingetogen brengen of full band. Maar die stem, die komt er altijd uit als een soort oerkreet. Een natuurtalent, kunnen we zeggen. Dat hoorden we gisteren live. Dit is hoe ze Driveway speelde.

0: Ize live gespeeld op ons terras gisteren. Steven was erbij en zegt dat hij daar zo intens van heeft genoten. Snap ik, ik heb ze ook bezig gezien. Het was heel mooi. Frederik vraagt, Sien, is het vandaag dat jij dat duo-ticket voor Dranouter Festival weggeeft? Frederik, dat is zeker vandaag. Maar dat zal voor iets later zijn, rond 1 uur. Dan maak je kans op een VIP, zelfs VIP-duo-ticket voor Dranouter Festival. Volgend weekend.
1: I see the starlight through the clouds. Why won't anybody listen to me? Don't make me say it again out loud. Big star.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
6: De zomer.

Highway Tune. Gravent Fleets hebben beloofd dat ze dit najaar met nieuwe muziek gaan komen. Donderdag 13 augustus organiseren we een movie night in Emleuven. Je kan komen kijken naar A Hip Hop Minute met een inleiding door Marcel van Tilt en regisseur Pascal Garnier. Vanaf 6 uur beginnen ze aan een DJ-set en dan om 8:30 de film.

voor 12. Hoog tijd om M-quiz te sturen. Tenminste, als je wat Willy Gadget wil winnen. Zometeen speel ik met een luisteraar aan de lijn. Stuur M-quiz als je wil meedoen.

0: nobody knows.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude met airco's. Door de hittegolven stijgt de vraag naar mobiele en vaste airco. De overheidsdienst kreeg daar deze maand al 162 klachten over binnen. Het gaat dan om valse webshops, misleidende promoties en installateurs die snelle plaatsingen aanbieden tegen opvallend lage prijzen. Lees daarom altijd eerst reviews van bedrijven en vergelijk prijzen. En betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Heel wat woonzorgcentra willen hun dagprijs verhogen om te investeren in verkoeling zoals airco. Dat zegt Flozo, de koepel van private woonzorgcentra. De meeste woonzorgcentra in Vlaanderen zijn verouderd en door de klimaatverandering is het al maar moeilijker om die koel te houden in de zomer. Je hoort Candice de Wit van Flozo.
7: Dat vraagt uiteraard een investering. En dan moeten wij eerlijk zijn, onze voorzieningen bezitten niet voldoende middelen om daar momenteel in te investeren. Dus dan denken we dat we naar een systeem moeten gaan waar we eigenlijk echt wel heel duidelijk maken aan de bewoners van, kijk, wat is een woon- en een leefkost? En daar kan een airco onder vallen. En wat is een zorgkost? Om op die manier een zeer transparante dagprijs te bekomen.
6: Een gemiddelde dagprijs ligt in Vlaanderen vandaag rond de €74. Woonzorgcentra mogen hun prijzen niet zomaar optrekken. Bevoegd minister Genee moet daar eerst toestemming voor geven. Op de luchthaven van Melsbroek vertrekt rond deze tijd hulp naar Bordeaux. Ons land stuurt brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks om de Franse brandweer te helpen om de grote bosbranden te bestrijden. Er reizen ook verschillende brandweerlieden mee. In het departement Gironde blijft de situatie intussen spannend. Daar wordt een hittepiek verwacht. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
8: Vanmiddag gaan de temperaturen boven 40 graden. Code oranje is van kracht. Er is ook een heel lage luchtvochtigheid en een erg droge wind. En die wind die gaat opnieuw keren. De kans dat die hitte er zal voor zorgen dat de hotspots die er al zijn, waar het smeult, dat daar opnieuw vuur zal ontstaan, dat het vuur zal aangewakkerd worden, is groot.
6: Ook op het Griekse eiland Paros woedt een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd. En volgens lokale media vragen de hulpdiensten aan inwoners en toeristen om naar de stranden te vluchten. De brand brak gisteren uit en het blussen verloopt moeizaam door de felle wind. Die kan het vuur vandaag nog verder aanwakkeren. De Franse DJ en producer Kavinsky is overleden. Zijn lichaam werd vanochtend gevonden in zijn woning in Parijs. Dat meldde Franse media. Hoe hij overleed is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt dat nog. Maar voorlopig wijst niets op een verdacht overlijden. Kavinsky brak in 2010 door met zijn nummer Nightcall. Je kent het nummer misschien wel in de versie van Angèle. Zij bracht het nummer 2 jaar geleden opnieuw uit. Kavinsky was 50. Veel zon deze namiddag en ook heel warm. Lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met zon en rond 29 graden.
5: Live music matters.
4: De zomerfamilie. Sien Wijnands.
9: Aanwezig. En hopelijk jij ook. Goedemiddag, welkom. Ik heb Green Day voor jou.

Basket Case van Green Day. Goedemiddag en welkom bij Willy. Zometeen een M-quiz. Je krijgt toch nog live muziek en een duo-ticket voor Dranouter Festival heb ik om weg te geven nog voor 3 uur vanmiddag. De Hardson trotseren we vandaag niet in M-Leuven, maar morgen kan je wel weer live komen kijken en luisteren. Dit is Eddie Vedder.

Van Willy. Willy.

0: Get Me van The Haunted Youth, een band die aan een fantastische live zomer bezig is. Precies 11:45. De M-quiz. De M-quiz spelen we vandaag met William uit Ole. Goedemiddag, William.
1: Goedemiddag.
0: William, als je uit Ole komt, ga je dan ook jaarlijks naar Gladiolen?
1: Nee, want ik moet werken.
0: Oh, oké. Ben je voor de rest wel een festivalganger of is dat niet zo jouw ding?
1: Dat is niet echt mijn ding.
0: Wel meer van de kleine concertjes dan?
1: Ja, af en toe als ik de tijd heb, dan wil ik dat gerust meepakken.
0: Ja. Maar ik snap het wel. Festivals, ik vind het ook vaak lastig, moet ik eerlijk toegeven. Ik wil het heel graag heel cool vinden, maar ik heb het er ook moeilijk mee, dus ik begrijp je wel. Hoe is je zomer al geweest, William?
1: Warm.
0: Ja. Ben je in het land gebleven?
1: Ik ben in het land gebleven, ja.
0: Ja. Maar goed hier, hè. Goed hier. Als je tijd hebt, mag je altijd naar Leuven afzakken voor een concertje dat je eventueel wil zien. Of je luistert gewoon via de radio, dat kan ook. William, je gaat 3 vragen krijgen om zoveel mogelijk Willy merch te winnen. Wat heb ik? Ik heb Willy stickers voor jou, een Willy tote bag en een Willy Marcelleke, als je 3 vragen juist hebt. Heb je al iets van die gadgets thuis?
1: Nee, niks.
0: Oh, oké, dus je wint sowieso dan. Zelfs al heb je maar 1 vraag juist, dan ben je sowieso al de winnaar van de dag. Maar we gaan eraan beginnen, William. Met de eerste vraag. William, hoe heet het spel waarbij je zoveel mogelijk sets van 2 identieke kaarten moet zoeken?
1: Memory.
0: De Willy stickers zijn binnen, William. Je speelt nu voor een Willy sticker en een tote bag. Als je kan zeggen wie de zanger van dit nummer is.

0: The Rolling Stones.
1: Ja, maar de zanger... Het is de M-quiz natuurlijk.
0: Mick Jagger.
1: Mag ik zeggen het nog eens? Ja, natuurlijk. Mick Jagger. Ik kwam net op tijd binnen, net op tijd voor die toteback. Je speelt nu nog voor een extra Willy Marcelleke, als je een antwoord kan geven op deze vraag. Welke saus maak je met ei, mosterd, olie en azijn of citroensap?
0: Mayonaise.
1: Maar natuurlijk. Het was een klein weggevertje, hè, die laatste vraag, maar mag ook wel eens, hè?
0: Ja.
1: William, ik hoop voor jou dat de temperaturen nog heet blijven, want dan kunnen de mensen jou binnenkort aanschouwen in dat Willy Marcelleke. Dankjewel om mee te spelen. De prijzen worden naar jou opgestuurd, dat wou ik zeggen.
0: Ja, oké, bedankt.
1: William, nog een fijne zomer. Bye-bye.
0: Ja, dag. De M-quiz.

Even een rondje met klassiekers. Daarnet Brown Sugar van de Rolling Stones. Het nieuwere In The End van Depeche Mode. En nu Mysterious Ways van U2. Zometeen een gloednieuw nummer van ook nog een zeer nieuwe band. Dat is voornaam Mysterious Ways.

Een Benteen 2025 Glastonbury's Emerging Talent Competition won. Ik heb het over Westside Cowboy. Ze hebben begin juli een nieuwe single gelost, Pin Up Boys. Misschien heb je die wel gehoord als je op Rock Werchter was. Want daar stonden ze op het Nest-podium. En op 12 november spelen ze in de museumzaal van de Botaniek. Laat zeker weten wat je ervan vindt van Westside Cowboy en Pin Up Boys.

Ik ga straks nog eens grabbelen in onze ton van live tracks die we al hebben verzameld afgelopen weken in Emleuven. Er zijn al heel wat artiesten langs geweest, dus het zou spijtig zijn om die tracks ook niet meer te draaien. Eens kijken wat het straks wordt.

0: van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Smartphoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
8: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar 44,99 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Dit is de zomer van Willy.

0: Modern Love van David Bowie. Sam Bettis, die kwam live spelen bij ons. En en passant kregen we daar toch wel ook een primeur, zeker. Want hij vertelde dit.
1: Ja, we gaan, we gaan dus met Case Choice een nieuwe plaat opnemen in oktober.
0: Yay!
1: Daar zijn wij...
0: Goed, hoor!
1: Daar zijn wij zelf heel enthousiast over.

0: Festivalliefhebbers, opgelet. Want wat zou jij ervan vinden als je van vrijdag 7 augustus tot en met zondag 9 augustus VIP combi naar Dranouter 2026 mag? Ik geef een duo VIP-ticket weg. Wat zit er in het VIP-pakket? Een overnachting in hetzelfde hotel als waar alle headliners logeren. Shuttle-dienst tussen dat hotel en het festival. Dan moet je je daar ook al geen zorgen over maken. Een VIP-rondleiding. En je mag ook een concert aan de zijlijn bijwonen. Food en drinks in de VIP-zone zitten ook in dat pakket. Dat is heel veel. En natuurlijk ook gewoon de inkom van het festival zelf. Wil je dat winnen? Blijven luisteren. Rond 10:50 zo meteen geef ik een duo VIP-ticket voor Festival Dranouterweg.
1: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
0: Dit is mijn zomersong. Ik vind hem geweldig. De nieuwe Queens of the Stone Age, Easy

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. In Capelle in de provincie Antwerpen is een natuurbrand uitgebroken. Dat met HLN. De brandweer is massaal aanwezig om het vuur te blussen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de brand is en of er gewonden zijn. Ook over de oorzaak is nog niets bekend. In het Franse departement Gironde blijft de situatie spannend met de bosbranden daar. Het vuur is wel onder controle, maar vanmiddag wordt daar een hittepiek verwacht. Journaliste Louise Buket vanuit Bordeaux.
3: Vanmiddag gaan de temperaturen boven 40 graden. Code oranje is van kracht. Er is ook een heel lage luchtvochtigheid en een erg droge wind. En die wind die gaat opnieuw keren. De kans dat die hitte er zal voor zorgen dat de hotspots die er al zijn, waar het smeult, dat daar opnieuw vuur zal ontstaan, dat het vuur zal aangewakkerd worden, is groot.
2: Intussen is er vanuit ons land hulp naar Bordeaux vertrokken. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks om de Franse brandweer te helpen. Er reizen ook verschillende brandweerlieden mee. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude met airco's. Door de hittegolven stijgt de vraag naar mobiele en vaste airco. De overheidsdienst kreeg daar deze maand al 162 klachten over binnen. Het gaat dan om valse webshops, misleidende promoties en installateurs die snelle plaatsingen aanbieden tegen opvallend lage prijzen. Lees daarom altijd eerst reviews van bedrijven en vergelijk prijzen en betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Er zijn deze zomer opvallend minder wespen. Vorig jaar deze tijd werden er meer dan 2000 wespen gespot. Nu zijn dat er zo'n 540, vier keer minder. Komt onder meer door het natte weer in mei en begin juni, wanneer wespen hun nest bouwen. Daardoor zijn er minder insecten waarmee wespen zich kunnen voeden. Maar ook de mens zit er voor iets tussen. Je hoort wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: Ook wij zijn schuldig. Bijvoorbeeld, we hebben de invasieve exoot, de Aziatische hoornaar, geïntroduceerd in Europa. Die opkomst heeft ervoor gezorgd dat op wespen gaat jagen, dus dat zorgt al voor lagere aantallen. En we plaatsen ook heel veel vallen om die Aziatische hoornaar te vangen. Maar daar komen per ongeluk ook vaak wespenkoninginnen in sommige van die vallen terecht.
2: Wespen zijn nochtans nuttig, want ze jagen op andere insecten, zoals muggen en vliegen. En ze helpen ook bij het bestuiven van bomen en planten. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft het zomers met zon en rond 29 graden. Live music matters.

Self-esteem 7 over 1. Goedemiddag en welkom bij Willy. Zo meteen geef ik een VIP-ticket weg voor Festival Dranouter. Vindt plaats van 7 tot en met 9 augustus. Het is zelfs een VIP-ticket. Ik vertel je er alles over na The Smiths en de nieuwe van Somber. Die heet My Body Isn't

0: stop me if you think you've heard this one before. Van de Smits, zo goed als kwart over één.
1: De zomer van Willy.
0: Laat me dan eens eindelijk komen tot misschien wel het belangrijkste moment van deze namiddag. Ik mag een duo VIP-ticket, combi VIP-ticket voor Dranouter 2026 weggeven. Vanaf vrijdag 7 augustus tot en met 9 augustus staan daar fantastische artiesten, een line-up waar ik heel veel over zou kunnen zeggen. Maar dat doe ik pas straks, want de wedstrijdvraag heeft iets te maken met de line-up. Dus daar kom ik zo meteen toe. We zijn voor het eerst partner van Dranouter met Willy. Dat kan op papier misschien in eerste instantie een beetje vreemd lijken, maar dat is super logisch. Als je bekijkt welke bands, welke artiesten daar allemaal staan, dat past super goed bij ons. Ik ben ook super blij, ik ga dat gewoon zeggen, dat ik daar mag presenteren. Ik mag de artiesten aankondigen op een van de podia. Daar kijk ik enorm naar uit, dus ik ga er zelf ook een heel weekend zijn. En misschien jij ook, want ik geef een duo VIP-ticket weg. Wat zit er in dat VIP-pakket? Overnachting in hetzelfde hotel als waar alle headliners logeren. Wauw. Een shuttle-dienst tussen dat hotel en het festival, dat vind ik misschien nog het belangrijkste. Dat je zo, dat gehussel heen en weer. Nee, je krijgt gewoon vervoer naar daar. Een VIP-rondleiding op het festival. Je mag ook een concert aan de zijlijn van het podium bijwonen. En je krijgt eten en drinken in de VIP-zone. Een fantastisch cadeau. Kortom. Wat moet je doen? Ik ga zo meteen een band draaien die je kan gaan bekijken op dat festival, op Dranouter 2026. Een artiest die je zo meteen hoort en waar jij de naam dus van moet doorsturen om dat duo VIP-ticket te winnen. Hoe ga ik het doen? Even kijken. De postcode van Dranouter is 8951. Als ik nu eens 89 min 51 doe, dan kom ik uit op 38. De 38ste die een juist antwoord stuurt, is de winnaar van het VIP-ticket, het combi VIP-ticket voor Dranouter. Ik herhaal nog even. Je stuurt de naam van de band of artiest door die ik zo meteen draai. Iemand die je op Dranouter kan gaan bewonderen. En als jij de 38ste bent, de 38ste, dan mag je een telefoontje van mij verwachten. Wie is dit?

0: Ja, we hoorden natuurlijk She Moves in Her Own Way. Maar wacht eens even, van wie was dat? Van wie was dat nummer ook alweer? Goedemiddag, Roy?
1: Ja, goedemiddag.
0: Roy, wie heb jij net gehoord? Welke band?
1: De Cooks.
0: Roy, de Cooks, dat klopt. En jij was de 38e kandidaat. Jij wint het VIP-duo-ticket voor de Ranouter 2026.
1: Wow, fantastisch.
2: Een klassiek.
0: Oh, sorry. Ik had hier even al iets fout gedaan. Ik was zelf ook euforisch dat ik het ticket aan jou kon weggeven. Roy, ja. Ben je er ooit al eens geweest op het festival?
1: Ja, eenmaal.
0: Eenmaal,
1: hè? Eenmaal, ik vond het heel leuk.
0: Ja,
1: tweemaal eigenlijk. Tweemaal voor één dag ben ik geweest. Maar nog nooit het volle weekend.
0: Nog nooit het volle weekend en waarschijnlijk ook nog nooit met de VIP experience.
1: Nee, dat zeker niet.
0: Roy, ik zie jou heel graag daar. 7 tot 9 augustus. Het is een combi-ticket, dus wie ga je meenemen?
1: Mijn vrouw.
0: Schitterend. Oké, kom zeker eens dag zeggen aan Roy. Tot dan, hè.
1: Ja, dat doen we zeker. Dankjewel.
0: En proficiat, bye-bye.
1: Dag.
3: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Krevel.
6: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
7: Joehoe! Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
8: De zomer van Billy.

0: Swedish designer drugs. Vandaar natuurlijk Never a Dull Moment met Daan. Eind juni verraste hij als acteur. Jawel, niet meteen in een serie die je onmiddellijk met hem zou associëren, want hij dook op in de seizoensfinale van Family. Het was een eenmalige gastrol met als enige voorwaarde van zijn kant: mijn snor moet blijven staan. Dat zal je een vrouw nog niet zo snel horen zeggen.
1: De zomer van Willy. Sien Wijnands.

Het is de nieuwe van Lenny Lenny, het solo-project van Lennart Korevits. She Only Loves You. Ik moest helaas daar straks mijn programma beginnen met te melden dat Kavinsky, de Franse DJ, overleden is op 50-jarige leeftijd. En Tina en nog heel wat andere Willys laten weten dat er net nog een andere belangrijke Ierse muzikant ook geïdentificeerd is als de man die vanochtend op tragische wijze om het leven is gekomen bij een motorongeluk in Dublin. Het gaat over Glenn Hansard. Was vroeger de frontman van de rockband The Frames, maar had ook solo-nummers. Was ook bekend van de Ierse films The Commitments en Once. En dit is een van zijn solo-nummers. Falling Slowly van Glenn Hansard. Ook vandaag overleden helaas.

is na een motoraccident. Ook Eppo Jansen, collega, liet weten dat het nieuws hem erg aangreep. Dit is Balthazar.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.

Strokes Hard to Explain. Julian Casablancas die vindt de laatste tijd zijn oudere nummers niet meer zo tof. Dat zei hij in een interview. Hij wil er niet zo vaak meer aan herinnerd worden. Maar dan mogen wij misschien zeggen dat de autotune op het nieuwe album niet zo super tof is. Die openingstrack bijvoorbeeld, daar hadden we het gisteren nog over met de collega's. Prachtige song, echt waar. Echt een supergoeie song. Maar die elektronica op de stem mag iets minder. We zouden het iets meer appreciëren. Maar kijk, ze hebben zichzelf wel heruitgevonden. Dat wel. To Wiki van Hooverphonic en zometeen The Killers.

Killers. Vooral met andere dingen dan de Killers bezig. Hij trad op met Lucy Dacus van Boy Genius onlangs en heeft ook net een nieuw album aangekondigd. Zijn eerste soloalbum in 10 jaar tijd, Thrasher. En daar is ook al 1 solo single van uit. Ik heb nog eentje voor het nieuws van 2. De Beatles

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. In Capelle in de provincie Antwerpen is een natuurbrand uitgebroken in het Mastenbos. Journaliste Laurence Tappers is ter plaatse.
3: Ze zeggen dat ze de brand onder controle hebben, dat die omschreven is en niet kan uitbreiden. Maar dat is natuurlijk in een bos van meer dan 175 hectare niet zo gemakkelijk. Ze zijn hier met veel. Hij is dus omschreven, maar ik hoor wel dat het blussen nog heel lang zal duren.
2: Er vielen geen gewonden. Over de oorzaak is nog niets bekend. In de zorg zijn op dit moment amper flexijobbers aan de slag. Dat schrijft de Tijd. Sinds 1 juli mag dat nogthans wel en de interesse is ook groot. Maar de Vlaamse regering heeft nog altijd geen duidelijke regels klaar over de financiering daarvan. Daardoor weten ziekenhuizen en andere zorginstellingen niet hoeveel die flexijobbers hen precies gaan kosten. En dus houden ze de boot af. Er is nogthans een groot tekort aan personeel in de zorg, zeker in de zomer, omdat veel mensen dan met vakantie gaan. Er komt wereldwijd heel wat protest tegen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino. Die wil het WK voetbal verkopen. Infantino wil een nieuw miljardenbedrijf oprichten dat dan de commerciële rechten van het WK bezit. De aandelen wil hij dan verkopen aan privé-investeerders. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA is daar niet over te spreken. Ze denkt na over een boycot van het volgende WK door geen Europese landen meer te sturen. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers met zon en rond 29 graden.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy.

Woensdag 29 juli. Welkom. Deze week hoor je Jan van den Bossche in de ochtend van Willy. Tussen 10 en 11 kies je de muziek zelf. Ik ben er van 11 tot 3 en Roos van Akker sluit af van 3 tot 6. Dat doen wij op woensdag vanuit onze studio. Maar de vier andere weekdagen zitten wij helemaal live in Leuven. Met morgen een zeer speciale avond. Iets dat we voor het eerst organiseren. Zometeen meer daarover. Eerst deze prachtige nieuwe single van Lola Young, From Down Here. En zometeen Foo Fighters.

Shame, shame. Elke maand van september tot en met juni kiezen wij hier een belofte op Willy. Dat is een band die een maand airplay krijgt. Ze mogen een live sessie spelen bij ons. Ze krijgen een showcase in de Charlatan in Gent. We vragen hen ook om een cover op te nemen. En dan zijn er nu heel veel beloftes die deze zomer sessies komen spelen. En drie daarvan die mogen ook live in onze tuin optreden. Morgenavond op ons beloftefestival organiseren we voor het eerst. Salvia om 19:30, Blue Robin om 20:30 en Nimbus Card om 21:30. Helemaal gratis morgenavond in de tuin van M. Leuven. Zeer welkom, dit is Blue Robin and Red.

0: altijd als we Nothing Else Matters van Metallica draaien, komen er wel berichten binnen van mensen die zeggen dat het hun openingsdans was. Maar het bericht van Stijn is nu toch wel het bijzonderste in lange tijd. Onze openingsdans van vorig jaar, zegt hij, live gespeeld en gezongen door onze twee kinderen. We hebben het ook opgenomen in een studio en geperst op vinyl als cadeau. Wat een fantastisch idee, Stijn. Zometeen Gary Newman.
1: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: De zomer
1: van Willy.

Cars van Gary Numan. 3:05. Sophie vraagt in de app. Sien, ben jij verkleed in Angine de Poitrine? Ik denk dat ze aan het volgen is via de webcam. Ja, ik heb polkadots aan, maar blijkbaar heeft Angine de Poitrine daar nu het alleenrecht op. Ik ben dus niet verkleed, ik ben gewoon mezelf. Dit is Yard.

Nothing really ends, maar dat zwarte gat na een vakantie of een tripje, ja, ik voel dat nog steeds even hard als wanneer ik een kind of een tiener was en zo terugkwam van een kamp. Ik weet niet of je het herkent. Vind ik altijd lastig, dat zwarte gat. Duurt toch eventjes voor ik eruit ben. Evil Superstars zijn dit.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza.
1: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Oh, yellow. Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
6: De zomer

Garbage and Only Happy When It Rains. Op 15 juli kondigde Beck dan toch zijn 15e studioalbum aan. Ride Lonesome heet dat. Op 18 september komt dat uit. En Ride Lonesome was ook meteen de openingstrack van dat album. Die single had hij al gelost. Een melancholisch nummer over één.

0: Gold on the Ceiling van de Black Keys. Toevallig een van de favorieten van Roos en van mezelf ook. Want Roos van Akker, die komt zo meteen. Oh ja, ik moet jouw microfoon openzetten. Ja. Oh, wacht, hè. Ik moet hier eventjes... Ik denk dat het deze is.
1: Het is die,
0: ja.
1: Yay.
0: Ah, ja, ja, dat is een andere schuif.
1: Gelukt.
0: Dan in Leuven, dat is een beetje interne keuken. Ja, maar kijk, het is gelukt.
1: Interne keuken met Roos en Sien.
0: Ah ja, het bestaat niet meer, hè, op die andere radiozender.
1: Nee, jammer. Dat was wel leuk.
0: Ja. Maar de externe keuken, straks, we kunnen al wel verklappen dat jij ook een duo-ticket voor Dranhouter weggeeft.
1: Ja, een duo-combi VIP-ticket, ja, zeg. Echt, ja, ja, maar het is enorm de moeite, hè. Je hebt er net een mogen weggeven. Ja. Je hebt het waarschijnlijk allemaal al uitgelegd wat daar toe behoort.
0: Ja, maar je hebt sowieso ook andere luisteraars dan ik had, dus we kunnen het allemaal nog eens herhalen.
1: Ja. Overnachten in het hotel,

0: waar de artiesten ook slapen. Dat is heel leuk. Dus ik denk dat de koeks daar zullen blijven overnachten.
1: Maar weten die artiesten wel? Dat is de vraag.
0: Ja, nee.
1: En zijn die daar blij mee?
0: Foto, foto. Selfie. Of handtekening.
1: Maar het beste vind ik dat je een shuttle hebt van je hotel naar het festival.
0: dat je dat niet te voet moet doen.
1: Ja, dat je zo je niet moet bezighouden met vervoer. Ja. En dan, waar moet ik parkeren? En dan...
0: Ja, dat is ook heerlijk. Waar. Ja. Ja, je moet wel bij het hotel kunnen parkeren dan.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, of daar geraken. Je mag ook aan de zijkant op het podium kijken naar je favoriete bands die daar komen optreden. En wat vergeet ik nog?
1: Food and drinks. Eten en drinken.
0: In de VIP-tent, zeg.
1: Ja.
0: Dat is toch fantastisch.
1: Ja. Hoe laat geef je het weg?
0: Het is ergens in mijn tweede uur, dus dat is dan...
1: Het zal dan iets na vier zijn.
0: Ja, nee.
1: Na 4 uur. Over...
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Okay. Ik ben in de war met mijn uren, omdat ik normaal inderdaad niet van 3 tot 6 zit.
1: Ja, maar
0: het zal van de warmte, het zal door de warmte komen. We steken het daarop.
1: We steken het daarop. Zometeen om 3 uur gaat dus Roos van Akker verder. Tot 6 uur. Ik overloop met haar nog eens het schema, zodat alles goed
0: Dank
1: komt.
0: Dank je wel, Sien. Je bent een schat. Ja.
1: En wat mij betreft, tot morgen om 11 uur ben ik er terug live in Leuven met live muziek van De Mens.
0: Yay! En Helena komt mee.
1: En Helena komt mee.
0: Hey.
1: En dan Nimbus Card in de naam bij jou en dan s'avonds het Beloftefestival. Dus een hele dag daar live beleving. Tot morgen!

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. De natuurbrand in Capelle is geblust. In het noorden van de provincie Antwerpen is dat. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en dat heeft erger kunnen voorkomen, zegt de coördinator van de hulpdiensten Ronnie van Riel.
3: Omstaanders hebben die brand opgemerkt. Die hebben goed gereageerd en snel naar het nummer 112 gebeld. En op dit moment kunnen we zeggen dat er een kleine 4000 vierkante meter is afgebrand en dat wij veel erger hebben kunnen voorkomen. Want als je 10 minuten langer wacht, dan kan je dat niet meer onder controle krijgen.
2: De brandweer blijft nog wel een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Er zijn amper flexijobbers aan het werk in de zorg, dat schrijft de Tijd. Nochtans mag dat sinds 1 juli, maar het is voor de ziekenhuizen en zorginstellingen nog altijd niet duidelijk hoeveel hen dat gaat kosten. De Vlaamse regering moet daar nog met een plan komen. En daarom houden ze de boot af. Er is sowieso al een groot personeelstekort in de zorg, zeker in de zomer. De Europese voetbalfederatie UEFA is woest op FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien, denk aan het WK bijvoorbeeld, kunnen verkopen aan privé-investeerders, zoals Amerikaans president Trump. Op die manier zou de FIFA miljarden extra kunnen binnenhalen. Als Infantino doorgaat met zijn plannen, dreigt de UEFA ermee het volgende WK te boycotten. Volop zomer vandaag met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Morgen een paar graden minder, nog 32 graden met ook veel zon. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Zomerszonnig en temperaturen rond een graad of 29.
1: Live music matters.
0: De zomerfamilie. Roos van Akker. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Zeg dat Telau het gezegd heeft.

Ela, een goede middag vanuit de studio in Vilvoorde en niet vanuit Leuven. Je bent eraan voor de moeite als je ons graag zou willen bezig zien op ons terras. Niet omdat het zo'n warme dag is vandaag, maar omdat het woensdag Museum M dus altijd gesloten is. Hè. Maar de platenbak zit overvol, dat is beloofd, met mooie muziek van de bovenste beste plank. Zoals nu Eels.

Ginzo en hun nieuwste Snow White. Aangezien we in de studio zitten vandaag en niet op ons terras in Leuven, komen er geen artiesten langs om iets voor je te spelen. Maar er is zeker wel genoeg live muziek om je te laten horen. En om het helemaal goed te maken dat we niet in Leuven zitten, kun je straks ook nog een VIP-combi-duo-ticket winnen voor Dranach.

0: The Wodan Boys met Blindsided, een Nederlandse band uit Den Haag. Die toch wel goed aan het boeren is, of het tegenwoordig gewoon heel goed doet. En dan helpen we hier graag mee op, Willy. Radiohead komt, en wel nu.
1: Live Music Matters. De zomer van Willy.

Trigger Finger komt in september met een nieuwe studioalbum. 18 september om precies te zijn. Het zal Tarmac heten. En een dag nadat het uit is, dan spelen ze op Curiosity Festival in Wetteren. Dit is Midnight Oil. And Beds Are Burning.

Hercules and the Love Affair hoorde je met Blind. Zeg, ook dit jaar houden wij een movie night in Emleuven tijdens de zomer van Willy. Op donderdag 13 augustus, dat is over 2 weken, staat er weer een Belgische documentaire op het menu. Want vorig jaar was het ook zo, hè, dan was het rock and roll verdomme van, over Arno, hè, zijn documentaire. Maar dus nu weer een Belgische documentaire staat er op het menu. Een hip-hop minute, gemaakt door de Belgische documentairemaker Pascal Garnier. De film is het vervolg op de iconische documentaire Big Fun in the Big Town uit 1986. En Marcel van Tilt heeft eraan meegewerkt, want Marcel van Tilt was 40 jaar geleden de interviewer die de ontluikende hip-hop scene in New York ging ontdekken. Voor de Nederlandse VPRO was dat toen. Maar dus donderdag 13 augustus kun je naar de documentaire A Hip-Hop Minute komen kijken in Emleuven. Die is nog niet online te bekijken, ook nog niet veel vertoond. Dus het is echt wel iets dat je als muziekliefhebber gezien wil hebben. En zowel Marcel van Tilt als documentairemaker Pascal Garnier, die zullen erbij zijn. De toegang is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Dus je reserveert je plaats best als je graag wil gaan. Via onze website willy.radio.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: De zomerfamilie. Roos van Akker.

Er is nog altijd geen nieuws over een nieuwe drummer voor Pearl Jam. We zullen nog wat geduld moeten hebben om hen nog eens live aan het werk te zien. Zodra we iets horen over die nieuwe drummer, dan ben jij de eerste die het te weten komt. Straks kun je dus nog een duo-combi-VIP-ticket winnen voor Dranouter op 7, 8 en 9 augustus. Nog een klein kwartiertje wachten. Dit is nog

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. De natuurbrand in Capelle is geblust. In het noorden van de provincie Antwerpen is dat. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en dat heeft erger kunnen voorkomen, zegt de coördinator van de hulpdiensten Ronnie van Riel.
4: Omstaanders hebben die brand opgemerkt. Die hebben goed gereageerd en snel naar het nummer 112 gebeld. En op dit moment kunnen we zeggen dat er een kleine 4000 vierkante meter is afgebrand en dat wij veel erger hebben kunnen voorkomen. Want als je 10 minuten langer wacht, dan kan je dat niet meer onder controle krijgen.
3: De brandweer blijft wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. In de buurt van Madrid mogen zo'n 24.000 mensen weer naar hun huizen nadat ze moesten evacueren voor bosbranden. Dat melden lokale autoriteiten. De brand is nog altijd niet onder controle, maar is ook niet verder uitgebreid. Het vuur heeft al 77.000 hectare natuur verwoest. En de Duitse autobouwer BMW gaat wereldwijd 8000 banen schrappen. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het komt door de tegenvallende verkoop in China de afgelopen maanden. Bij BMW werken wereldwijd zo'n 150.000 mensen. In welke landen de meeste jobs verdwijnen is nog niet duidelijk. Bij ons heeft BMW enkel verkooppunten, geen fabrieken. Volop zomer vandaag met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Morgen een paar graden minder, nog 32 graden dan, met ook veel zon wel. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Zomerszonnig en temperaturen rond een graad of 29.
2: Live music matters.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Nu vrijdag dan starten de Lokerse feesten en is het ook Campo Solar in Damme. Maar het weekend daarna, haha, dan is het de Ranouter. En daar kun jij op onze kosten naartoe. En er is nog meer, nog veel meer. Want je mag overnachten in hetzelfde hotel waar alle headliners logeren. Je wordt vervoerd met een shuttledienst tussen het hotel en het festival. Je krijgt een VIP-rondleiding en mag een concert aan de zijlijn van het podium bijwonen. En je mag rondhangen in de VIP-tent, dat ook. Om al dat moois te mogen winnen, moet je een band of artiest van op hun affiche herkennen. Na twee platen.
2: I don't wanna wait anymore, I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music and there's laughter.

0: Het is zover. Wil jij graag naar Dranouter op 7, 8 en 9 augustus? Met onder andere Emmy Dark, Monza, de Cooks, Flip Kaulier, Sylvie Kreusch en nog vele, vele anderen op de affiche. Je mag daar overnachten op onze kosten en zelfs rondhangen in de VIP-zone. Daarvoor moet je wel herkennen wie de volgende artiest of band is die daar ook langskomt en die ik zo meteen ga draaien over een paar seconden. Wie is dit die ook op Dranouter gaat spelen? Stuur het me nu in de app, ja, zodra je die persoon of die band herkend hebt, hè, natuurlijk. Wie is dit?
1: Dit is de zomer van Willy.

Saske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben wel gevreden, en dat doen we nog altijd. Saske is een vrouwtje, van zeer veel karaat. 1, 2, 3 voor Saske.

0: om een duo-combi VIP-ticket te winnen voor Dranouter of Dranouter, moest je deze artiest herkennen. En Steve uit Tempse, die wist dat meteen. Dag Steve.
1: Hallo, hallo.
0: Goedemiddag. Wie heb je net gehoord?
1: Remmel van het Groene.
0: Maar ja, tuurlijk. Weet je ook met welk nummer?
1: Met Joske.
0: Ja, Joske Schone Meid. Dat is de officiële titel. Proficiat. Jij mag daar Dranouter en zelfs concerten van heel dichtbij aan de zijkant op het podium meemaken. Je bent toch vrij, hè, op 7, 8 en 9 augustus?
1: Ik ben vrij, ja.
0: Dat is heel goed. En is er zo'n artiest, misschien zelfs Remo van het Groenewoud, of een band die daar komt optreden die jij heel graag van heel dichtbij aan het werk zou willen zien?
1: Ja, Bart Peters, hè.
0: Ah, kijk. Ben je er ooit al geweest? Op Dranouter?
1: Ja, al een paar keren zelfs. Oh. Al meerdere malen.
0: Dus je weet hoe het werkt daar.
1: Inderdaad.
0: Ja, heel fijne sfeer. Leuke concertjes. En nu vanuit de VIP-tent en naast het podium kun je al je favoriete artiesten meemaken. En dus ook zeker Bart Peters. Weet je ook al wie je gaat meenemen? Ik overval je misschien een beetje nu.
1: Dat weet ik momenteel nog niet.
0: Nee, maar je hebt nog een dikke week om erover na te denken. Steve, ontzettend veel plezier. Je mag ons altijd laten weten hoe het geweest is, hè?
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Oké, nog een fijne woensdag, hè? Dag Steve.
1: Dankjewel, dag.
0: Dit is Hi Hi.

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en The Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
5: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Live music matters. De zomer van Willy.

and Tongues. Het nieuwe album van Rolling Stones is nu al een dikke maand uit. En onlangs heeft Mick Jagger laten weten aan BBC Radio 2 dat hij niet kan wachten om weer live op te treden. Want de Stones hopen volgend jaar opnieuw de baan op te gaan. En misschien wordt het speciaal voor Keith Richards een soort van vaste concertreeks, een residency, om het in het mooie Nederlands te zeggen. Want dat is minder belastend, hè, voor hem op hun leeftijd. Dit is een nieuwe single, Jealous Lover.

0: Toch twee keer slapen en de Lokerse feesten gaan van start. Tot 9 augustus is het groot feest elke avond in Lokeren. En nu zondag wordt het daar een heuse New Wave dag. Met Gary Newman, met Soft Cell.
1: Okay, ready. Let's do it.
0: En ook met deze band, The Human League en Being Boiled.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: De zomer van Willy. Roos van Akker.

0: zomer van Willy. Live Music Matters. Vandaag duiken we zoals elke dag in een zomer van enkele jaren geleden. En deze keer spoelen we terug naar de zomer van 1978. Want in de zomer van 1978 was het weer allesbehalve zonnig. Heel anders dan vandaag. De gemiddelde temperatuur lag rond de 15 graden. Perfect dus om naar de cinema te gaan, waar de film Grease meteen een klassieker werd. Met dank aan de heerlijke danspasjes van John Travolta en het zwarte strakke pakje en vooral de mooie stem van Olivia Newton-John. Ook in de zomer van 1978 in Japan was er een tekort aan 100 yen-muntjes door het spel Space Invaders. Het arcadespel is zodanig populair, of was toen zodanig populair, dat de machines overvol zaten met die muntjes. En er moesten nieuwe munten geslagen worden om het tekort op te lossen. Of dit verhaal echt waar is, of gewoon een goede marketingstrategie van Space Invaders, dat zullen we nooit weten. En het muzikale hoogtepunt van de zomer van 1978 was Thorhout Werchter. Het festival was toen nog maar een jaar oud, maar pakte meteen uit met Talking Heads. Ze waren de eerste Amerikanen die op Thorhout Werchter mochten spelen. Hun hitsingle Psycho Killer was ook net een hit in België. Het gevolg, een hele wei die meezong. Het nummer zou vanaf die zomer nog voor vele amazing momenten zorgen. En nu dus nog altijd, hè. De legendarische bas-intro sleurt je meteen mee. Die in The Barn op Rock Werchter begin deze maand exact hetzelfde effect had. Dit is Talking Heads met Psycho Killer.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

De nieuwste van Phoebe Bridgers, Lost Boys, met haar compagnons van Boy Genius, die voor de achtergrondzang zorgen. Mooi, hè? Dit zal op haar nieuwe album komen te staan, dat midden augustus, meer bepaald op 14 augustus, uitkomt. En dan nu, Yeah! Maal drie.

0: Je kan niet genoeg op de hoogte zijn dat de Lokerse feesten dus nu vrijdag van start gaan. Met Diana Ross als opener. En volgende week zaterdag zal de man die je net hoorde het hele plein daar in Lokeren inpakken. Lenny Kravitz met Fly Away.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Opletten voor de sterke stroming aan de zee. Dat is een waarschuwing van de redders aan onze kust. De komende dagen is het daar springtij. Dat zorgt ervoor dat de stroming krachtiger is en de zee verder op het strand komt. Ann Beun van de West-Vlaamse kustreddingsdienst legt uit.
3: Iemand die niet zo goed kan zwemmen, kan zich uiteraard laten verrassen door de stroming en daardoor meegetrokken worden. Op het moment van springtij wordt het dus wat krapper op het strand. Dat betekent ook veel drukkere omgeving en dat maakt het voor kleine kindjes ook makkelijker om verloren te lopen. Dus hou de kinderen zeker ook goed in de gaten.
2: Leg je strandspullen ook zeker ver genoeg van het water, want de waterlijn kan dus snel opschuiven. Het was nog nooit zo warm op 29 juli sinds het begin van de metingen in 1892. Dat laat het KMI weten. Het werd zo net 34,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het dagrecord van 1911. Toen was de maximumtemperatuur 33,2 graden. De Gentse organisator van jeugdkampen Freetime heeft het faillissement aangevraagd. Volgende maand zouden nog zo'n 600 kinderen met die organisatie op kamp gaan. Wat er met hen moet gebeuren is nog onduidelijk. Je hoort de voorzitter van Freetime, Dirk Sokkaert.
4: Het is zo dat er al een neerwaartse trend was. In juni hebben we nog gezegd, we gaan de ganse zomer uitdoen. We gaan schoon afsluiten en we wouden eind augustus sluiten. Maar door die kampen te annuleren al en een aantal mensen en accommodaties te moeten weerbetalen en met het tweede groot probleem, het vinden van monitoren, zitten we nu in de shit, met meneer van spreken, en moeten we vroeger stoppen.
2: Het is ook niet duidelijk of de ouders hun geld zullen terugkrijgen. Opvallend, de Vlaamse regering gaf dit jaar al bijna €230.000 aan subsidies aan Freetime. Zo'n 6 miljoen Europeanen hebben al gestemd op de nieuwe eurobiljetten. Dat meldt de Europese Centrale Bank. Voor het eerst in bijna 25 jaar krijgen de briefjes een nieuwe look. Er zijn 10 mogelijke ontwerpen met 2 centrale thema's. Bekende Europeanen zoals bijvoorbeeld Mozart of Europese rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september via de website van de ECB. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. 1 vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. En goed nieuws uit Nepal, want daar komen al maar meer tijgers bij. In 16 jaar tijd is de populatie meer dan verdriedubbeld, dat meldt het WWF. Nepal investeert al jaren in natuurherstel en dat loont dus. WWF noemt het een van de grootste succesverhalen over de hele wereld. Veel zon en temperaturen tot een graad of 35. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
1: Live music matters. De zomer van Willy. Roos van Akker.
0: Met een geniale middelvinger uit de jaren 90 van Faith No More. Goedemiddag.

Je hebt het daarnet gehoord in het nieuws. Als je een tijger wil zien, dan mag je naar Nepal trekken. Maar misschien hoef je niet echt zo ver te gaan. Want elke weekdag van 11 tot 3 kun je Sien Wijnands aan het werk zien op ons terras van M. Leuven. En dat is er ook in hoor, een echte tijger. En morgenavond houden we daar ons beloftefestival in de tuin van M. Leuven. Elke maand steunen we nieuw talent en roepen we een band of artiest uit tot onze belofte bij Willy. En 3 daarvan komen dus morgenavond optreden in de tuin van M. Leuven. De eerste Salvia start om 19:30, treedt een half uurtje op. Dan volgt Blue Robin om dan om 21:30 te eindigen met Nimbus Card. Morgen dus in de tuin van M. Leuven. Salvia opent en hoor je nu al op je radio. Met time. Ciao.

Tears for Fears, Zijde the Seeds of Love. Over naar Editors, die eind oktober ook alweer een nieuw album gaan uitbrengen. Surface, Echo and Sound zal het heten. Ze komen al wat nieuwe nummers spelen voor jou op de Lokerse feesten en op Suikerrock in Tienen. Editors.

0: Van Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van Den Borre, voor het leven.
2: Music Matters. De zomer van Willy.

0: Nationaal.
1: Ja, daar gaan we weer. Het is het moment waarop we vieren dat er weer een werkdag vlot gepasseerd is. Of een vakantiedag goed gespendeerd. Dat kan ook natuurlijk, hè. Elke dag rond 5:30, dan trekken we samen iets open. Uiteraard mag je zelf kiezen wat het wordt. Een watertje, theetje, bubbels, lekker biertje, een picon, vin blanc. Of wat er nog in de koelkast staat, allemaal goed. En dan gaan we klinken, hè, op een mooie avond met een bijpassende plaat. Dus steek je glas maar in de lucht, hef het glas en wieg mee op de corkies. And everybody's gotta learn sometime.
0: Aperitief Nationaal.

Blossoms and Your Girlfriend. Dat het warm is, heet, heter, heetst. Het is op dit moment 34 graden. Dat wordt weer de zeesterhouding vannacht. Armen en benen helemaal open. Als je er niemand mee lastig valt in bed natuurlijk. Hè. En Elbow weet precies hoe ze vandaag eer moeten aandoen. One day like this.

0: T-Rex en Get It On. Misschien een tip voor vandaag of voor vanavond. Maar voorzichtig dan, best met dit weer. Jane's Addiction komt eraan. Na dit.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi. Altijd slim.
6: De zomer van Willy. Roos van Akker.

Morgen zitten we weer op ons terras in Leuven met heel fijne artiesten zoals Nimbus Card. Die komen bij mij langs. Die s'avonds ook zullen optreden, hè, op ons beloftefestival. En bij Sien is de mens aanwezig, Frank van der Linden, die vorig jaar ook eens is langsgekomen. Ik herinner me wel dat hij het volledig vergeten was toen dat hij naar ons terras moest komen. Maar hij is er uiteindelijk toch geraakt. En dat zal morgen niet anders zijn.

Jan van den Bossen staat morgen weer met je op vanaf 7 uur. En misschien tot op ons terras morgen. Hè. Hou het nog cool vanavond. Dit zijn The Last Shadow Puppets en The Age of the Understatement.

0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Ook de tweede verdachte van de steekpartij in Gent wordt aangehouden. De man krijgt een enkelband, dat bevestigt het parket. Vorige week maandag in de ochtend vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 was even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Opletten voor de sterke stroming in de zee. Dat is een waarschuwing van de redders aan onze kust. De komende dagen is het daar springtij en dat zorgt ervoor dat de stroming krachtiger is en de zee ook verder op het strand komt. Anne Beun van de West-Vlaamse kustreddingsdienst legt uit.
4: Iemand die niet zo goed kan zwemmen kan zich uiteraard laten verrassen door de stroming en daardoor meegetrokken worden. Op het moment van springtij wordt het dus wat krapper op het strand. Dat betekent ook veel drukkere omgeving en dat maakt het voor kleine kindjes ook makkelijker om verloren te lopen. Dus hou de kinderen zeker ook goed in de gaten.
3: Leg je strandspullen ook zeker ver genoeg van het water, want de waterlijn kan dus snel opschuiven. Het was nog nooit zo warm op 29 juli sinds het begin van de metingen in 1892, dat laat het KMI weten. Het werd vanmiddag 34,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het dagrecord van 1911. Dat stond op 33,2 graden. Wie met de trein vanuit ons land naar Nederland wil, is raar voor de moeite. Door een storing ter hoogte van Roosendaal, vlak over de grens, kunnen er geen treinen rijden. Dat laat spoorwegbeheerder Infrabel weten. Thomas Baken.
5: Dat betekent dat wij vanuit Antwerpen geen treinen kunnen versturen naar Nederland tot nader order. We hebben wel gehoord van onze Nederlandse collega's die de spoorinfrastructuur daar beheren, dat men volop bezig is met die wisselstoring proberen op te lossen. Maar we hebben nog geen vooruitzicht gekregen.
3: De NMBS raadt aan om de reisplanner in de app te raadplegen voor de laatste updates. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat, die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. Eén vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. Zo'n 6 miljoen Europeanen hebben al gestemd op de nieuwe eurobiljetten. Dat meldt de Europese Centrale Bank. Voor het eerst in bijna 25 jaar krijgen de briefjes een nieuwe look. Er zijn 10 mogelijke ontwerpen met 2 centrale thema's. Bekende Europeanen zoals bijvoorbeeld Mozart of Europese rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september via de website van de ECB. Veel zon en temperaturen tot een graad of 35. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: Willy. Music matters.

0: voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
2: DSM Keukens.
1: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Krevel. Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
5: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
6: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Smartfoto.be.
8: Ah, maar ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Touroperator TUI annuleert nog maar eens alle geplande vluchten richting de Golfstaten. En dat tot minstens 12 augustus. Buitenlandse Zaken verstrengt het reisadvies opnieuw richting die landen door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter de Meijer van TUI.
5: Voor ons is het ministerie van Buitenlandse Zaken de bron waarop wij ons baseren. En dus halen we daar automatisch onze reizigers weg. Reizigers die trouwens nu niet kunnen gaan, hebben ook nog behoorlijk wat alternatieven waaruit ze kunnen kiezen. Precies omwille van de situatie in het Midden-Oosten is er nog behoorlijk wat beschikbaarheid. Dus wij gaan voor hen alles uitzoeken om te maken dat zij een vervangreis kunnen hebben.
4: De impact zou wel beperkt blijven, omdat die bestemmingen vooral in de winter populair zijn. Ook de tweede verdachte van de steekpartij in Gent wordt aangehouden. De man krijgt een enkel band, dat bevestigt het parket. Vorige week maandag in de ochtend vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 was even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij van een dag eerder. En dan nog kort meegeven dat het treinverkeer tussen ons land en Nederland terug opgestart is. Mogelijk hier en daar nog wel met een vertraging en sommige treinen worden ook afgeschaft. Maar de storing op Nederlands grondgebied is opgelost. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat, die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. Eén vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. Meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. Het is voor Van Aert zijn comeback na een elleboogblessure, waardoor hij ook moest passen voor de Ronde van Frankrijk.
6: Supermooi natuurlijk, winnen is altijd moeilijk en om het dan meteen ook te doen is super knap en geeft veel voldoening. Ik had wel het gevoel dat het goed zat, maar dat is toch direct een pittige rit, maar vooral een pittige finale en heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken, dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen meer.
4: De Slovaak Lukas Kubiš werd tweede, de Deen Hendrik Petersen eindigde derde. Het blijft nog wel even zonnig en warm de rest van de avond. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Nog steeds à volonté.
4: This is the muscle of our lunch garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Touroperator TUI annuleert nog maar eens alle geplande vluchten richting de Golfstaten. En dat minstens tot 12 augustus. Buitenlandse Zaken verstrengt het reisadvies opnieuw richting die landen door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter de Meijer van TUI.
3: Voor ons is het ministerie van Buitenlandse Zaken de bron waarop wij ons baseren. En dus halen we daar automatisch onze reizigers weg. Reizigers die trouwens nu niet kunnen gaan, hebben ook nog behoorlijk wat alternatieven waaruit ze kunnen kiezen. Precies omwille van de situatie in het Midden-Oosten is er nog behoorlijk wat beschikbaarheid. Dus wij gaan voor hen alles uitzoeken om te maken dat zij een vervangreis kunnen hebben.
2: De impact zou wel beperkt blijven, omdat die bestemmingen vooral in de winter populair zijn. Verschillende vrouwen hebben de Amerikaanse muzikant en acteur Jared Leto beschuldigd van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Dat is te zien in een documentaire van de BBC. De beschuldigingen gaan over gebeurtenissen tussen 2002 en 2016. Sommige van hen waren ook minderjarig op het moment van de feiten. Leto zelf ontkent de feiten. Meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. Het is voor Van Aert zijn comeback na een elleboogblessure, waardoor hij ook moest passen voor de Ronde van Frankrijk.
4: Supermooi natuurlijk, winnen is altijd moeilijk en om het dan meteen ook te doen is super knap en ja, geeft veel voldoening. Ik had wel het gevoel dat het goed zat, maar het was toch direct een pittige rit, maar vooral een pittige finale en heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken, dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen niet meer.
2: De Slovaak Lukas Kubiš werd tweede, de Deen Hendrik Petersen eindigde derde. Het blijft nog wel even zonnig en warm de rest van de avond. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29. Music Man.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt terug. Ze ontkent dat ze het advies van de Inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding is de geheime daling van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De Inspectie Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe negatief advies voor. Oppositiepartij Groen wil de Ridder op het matje roepen in het parlement. In een havenstad in het noorden van Egypte hebben 2 schepen vuur gevat. Dat melden de autoriteiten. De oorzaak zou een drone-aanval zijn op 1 van de 2 schepen. Het schip vaart onder de Amerikaanse vlag en werd gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen slachtoffers. Het is niet duidelijk wie de drone afvuurde. Ook de Belgische Voetbalbond heeft gereageerd op de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien verkopen aan privé-investeerders, zoals de Amerikaanse president Trump. Maar een duidelijk standpunt formuleert ons land niet, zegt sportjournalist Jarno Berto.
3: Ze hebben een soort statement uitgestuurd, maar ik vond dat eigenlijk nogal nikszeggend, omdat ze geen standpunt innemen. Ze zeggen dat ze het voorstel van de FIFA bekijken. Morgen is er al sinds door de UEFA georganiseerd een spoedoverleg met de 55 CEO's of voorzitters van elke Europese voetbalstaat, maar een boycott kan, denk ik, alleen maar als dat komt van grote voetballanden.
2: Veel kleine voetballanden zouden aan de kant van Infantino staan, onder meer omdat hij hen veel geld belooft. Het blijft nog even warm en ook vannacht zakt de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, bijt terug. Ze ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding is de geheime daling van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe negatief advies voor. Oppositiepartij Groen wil de Ridder op het matje roepen in het parlement. Artsen waarschuwen voor de gevaren die te veel water drinken met zich mee kan brengen. Aanleiding is een incident op het speelplein van Kalmthout. Tijdens een zogenaamde pisquiz dronk een aantal kinderen zoveel water dat ze hoofdpijn kregen en moesten overgeven. Je hoort professor Philip Joris van het USA.
3: Drinken van grote hoeveelheden water die arm is aan zout op een korte periode geeft aanleiding tot een verdunning van het bloed met een heel laag zoutgehalte in dat bloed dan op dat ogenblik. En zo'n heel laag zoutgehalte prikkelt de hersenen en je kan daar zelfs in heel extreme gevallen en zeldzaam in coma van geraken.
2: Vandaag gaat het gelukkig beter met de kinderen in Kalmthout. In een havenstad in het noorden van Egypte hebben 2 schepen vuur gevat, dat melden de autoriteiten. De oorzaak zou een droneaanval zijn op 1 van de 2 schepen. Het schip vaart onder de Amerikaanse vlag en werd gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen slachtoffers. Het is niet duidelijk wie de drone afvuurde. De soap rond de tv-rechten van het voetbal in ons land is voorbij. De Pro League en de rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt tot 2030. Daarmee komt er een eind aan het juridische getouwtrek tussen de twee partijen. Dat startte eind november toen DAZN verklaarde dat het tv-contract niet meer geldig was en de Pro League daar niet mee akkoord ging. De strijdbel is nu begraven met 1 grote winnaar, u als voetbalfan. Ook de Belgische Voetbalbond heeft gereageerd op de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien verkopen aan privé-investeerders, zoals de Amerikaanse president Trump. Maar een duidelijk standpunt formuleert ons land niet, zegt sportjournalist Jarno Berto.
4: Ze hebben een soort statement uitgestuurd, maar ik vond dat eigenlijk nogal nikszeggend, omdat ze geen standpunt innemen. Ze zeggen dat ze het voorstel van de FIFA bekijken. Morgen is er alleszins door de UEFA georganiseerd een spoedoverleg met de 55 CEO's of voorzitters van elke Europese voetbalstaat. Maar een boycott kan, denk ik, alleen maar als dat komt van grote voetballanden.
2: Veel kleine voetballanden zouden aan de kant van Infantino staan, onder meer omdat hij hen veel geld belooft. Het blijft nog even warm en ook vannacht zakt de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Een open brief van de leerlingen van de hotelschool in Gent aan het adres van CD&V. Ze vragen om een schepen in Lievegem te ontslaan. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen hem voor zedenfeiten toen hij leraar was op de school. Daarom werd hij in die functie al preventief geschorst. Als schepen is hij wel nog actief, omdat de burgemeester het onderzoek wil afwachten. In Deurne bij Antwerpen heeft de politie 4 voertuigen in beslag genomen tijdens een trouwstoet. Oorzaak was gevaarlijk rijgedrag van de bestuurders. In 1 auto hingen tegelijkertijd zelfs 3 inzittenden uit de wagen, laat de politie weten. 1 bestuurder was ook onder de invloed van cannabis. Een andere aanwezige was illegaal in het land en werd gearresteerd. Experts van de VN trekken aan de alarmbel over de ebola-uitbraak in Congo. Omdat het aantal besmettingen er elke 20 dagen verdubbelt, willen ze dat er dringend meer hulp komt. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpgoederen, maar ook beschermingsmateriaal en medisch personeel. Intussen zijn er al meer dan 1400 mensen gestorven door het virus. De soap rond de tv-rechten van het voetbal in ons land is voorbij. De Pro League en de rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt tot 2030. Daarmee komt een eind aan het juridische getouwtrek tussen de twee partijen. Dat startte eind november toen DAZN verklaarde dat het tv-contract niet meer geldig was en de Pro League daar niet mee akkoord ging. De strijdbijl is nu begraven met 1 grote winnaar, u als voetbalfan. We krijgen een zachte nacht, de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
1: Music matters.

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en The Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Vermoedelijk blijft de E40 ter hoogte van Aalst en in de richting van Brussel nog even afgesloten. Deze namiddag verloor een vrachtwagen daar een lading slachtafval en dat zorgde voor veel hinder. De resten drongen door tot in het asfalt en dat maakte het wegdek bijzonder glad. De reinigingswerken zijn nog altijd aan de gang. Je moet er de snelweg even verlaten. Een open brief van de leerlingen van de hotelschool in Gent aan het adres van CD&V. Ze vragen om een schepen in Lievegem te ontslaan. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen hem voor zedenfeiten toen hij leraar was op de school. Daarom werd hij in die functie al preventief geschorst. Als schepen is hij wel nog actief, omdat de burgemeester het onderzoek wil afwachten. Amerikaans president Trump kondigt opnieuw harde aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd aan de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Volgens Trump werden er afgelopen nacht raketten onderschept die Amerikaanse sites in het Midden-Oosten viseerden. Nu is het onze beurt om hen erg hard te raken, laat Trump weten. En goed nieuws voor de fans van Madonna, want de Queen of Pop komt komend weekend naar de World Pride in Amsterdam. Dat circuleerde al een paar dagen nadat ze ernaar gehint had op sociale media. En het is nu bevestigd. Ze staat al zeker in de AFAS Live, een concertgebouw, op 1 augustus. En ze zou ook verschillende special guests meebrengen. We krijgen een zachte nacht, de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
1: Vivi, music matters.